bij mijn voor ik het voegdokter even kon weten. Ik heb je corrigeerd, visje, terrestrovite. Ik heb laat, ik heb het al aan het kiezen. Zal ik leuzen, ik Ferrari, Porsche, ik heb een Porsche. Ik wist een plantage, want de jutka is uit, dus dat voor jou.